0: sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Rumst heeft 12 extra bewakingscamera's geplaatst om overlast aan te pakken. De camera's hangen op plaatsen die de politie heeft aangeduid. De gemeente wil vooral sluikstort, vandalisme en overlast door hangjongeren tegengaan. De camera's moeten overtreders afschrikken en kunnen beelden maken die de politie kan gebruiken. Het gaat om mobiele camera's. Ze kunnen dus worden verplaatst als de overlast naar een andere plek verhuist. Rumst had al 2 camera's. De gemeente investeerde een goede 156.000 euro in de uitbreiding. Sinds 1 september haalt Contig restafval op via containers in plaats van zakken. De gemeente werkt nu met Diftar. Inwoners betalen volgens de hoeveelheid afval die ze aanbieden. Restafval wordt om de 2 weken opgehaald. De volgende ophaling is op woensdag 16 september. Via de Recycle-app zien inwoners wanneer afval wordt opgehaald. De app stuurt ook herinneringen. Via Mijn IGEAN kunnen ze hun afvalverbruik, kosten en Diftar-saldo bekijken. Het bedrag hangt af van het gewicht, het type container en de soort afval. Morgen maandag begint het in de regio Antwerpen grijs met lage bewolking en plaatselijk wat motregen. Later verschijnen er opklaringen, maar een bui blijft mogelijk. Het wordt ongeveer 23 graden. Dinsdag start met veel zon en wordt warm met maxima rond 26 graden. Later trekken buien over de regio, mogelijk met onweer. Woensdag wordt het duidelijk koeler en wisselvallig, met een afwisseling van opklaringen, wolken en enkele buien. De temperatuur komt dan uit rond 18 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Rumst heeft 12 extra bewakingscamera's geplaatst om overlast aan te pakken. De camera's hangen op plaatsen die de politie heeft aangeduid. De gemeente wil vooral sluikstort, vandalisme en overlast door hangjongeren tegengaan. De camera's moeten overtreders afschrikken en kunnen beelden maken die de politie kan gebruiken. Het gaat om mobiele camera's. Ze kunnen dus worden verplaatst als de overlast naar een andere plek verhuist. Rumst had al 2 camera's. De gemeente investeerde een goede 156.000 euro in de uitbreiding. Sinds 1 september haalt Contig restafval op via containers in plaats van zakken. De gemeente werkt nu met Diftar. Inwoners betalen volgens de hoeveelheid afval die ze aanbieden. Restafval wordt om de 2 weken opgehaald. De volgende ophaling is op woensdag 16 september. Via de Recycle-app zien inwoners wanneer afval wordt opgehaald. De app stuurt ook herinneringen. Via Mijn IGEAN kunnen ze hun afvalverbruik, kosten en Diftar-saldo bekijken. Het bedrag hangt af van het gewicht, het type container en de soort afval. Morgen maandag begint het in de regio Antwerpen grijs met lage bewolking en plaatselijk wat motregen. Later verschijnen er opklaringen, maar een bui blijft mogelijk. Het wordt ongeveer 23 graden. Dinsdag start met veel zon en wordt warm met maxima rond 26 graden. Later trekken buien over de regio, mogelijk met onweer. Woensdag wordt het duidelijk koeler en wisselvallig, met een afwisseling van opklaringen, wolken en enkele buien. De temperatuur komt dan uit rond 18 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Fresh Meat Comedy Open Mic op 14 september met start 20 uur 's avonds. Voor plus 16-jarigen aan het Douaneplein 8 te Mechelen. Omdat het vorig seizoen zo gezellig was en we er zelf veel te veel plezier aan beleefden, doen we het gewoon opnieuw. 8 comedians, elk 8 minuten op één uniek podium. Dat van het Klimcafé. De sfeer in het Klimcafé is gezellig. De comedians zorgen voor warmte, goede jokes en onverwachte momenten. Iedereen is welgekomen op 14 september met start 20 uur 's avonds. Gratis inkom. Fresh Meat Comedy Open Mic. Douaneplein 8 te Mechelen. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
0: Radio Zuidrand.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september. Bij Garage Janssens in Aartslaar.
0: De grootste hits van vandaag
2: en vroeger.
0: U luistert naar regionale radio
2: Zuidland.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: De Ronde van Morteldorp is terug. Op vrijdag 18 september verwelkomen we jong en oud op de 12e editie van de Ronde van Morteldorp. Er is een mini-ronde voor de allerkleinsten. Een speelse ronde met hindernissen. Een sportieve ronde van 3, 6 en 9 kilometer. De deelname is volledig gratis en er is kinderanimatie, kinderdisco en live muziek voorzien. Kom lopen of supporteren of gewoon genieten van de gezellige sfeer rond de Benedictuskerk en het Lepelhof. Meer info en inschrijven kan via www.derondevanmorteldorp.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Rumst heeft 12 extra bewakingscamera's geplaatst om overlast aan te pakken. De camera's hangen op plaatsen die de politie heeft aangeduid. De gemeente wil vooral sluikstort, vandalisme en overlast door hangjongeren tegengaan. De camera's moeten overtreders afschrikken en kunnen beelden maken die de politie kan gebruiken. Het gaat om mobiele camera's. Ze kunnen dus worden verplaatst als de overlast naar een andere plek verhuist. Rumst had al 2 camera's. De gemeente investeerde een goede 156.000 euro in de uitbreiding. Sinds 1 september haalt Contig restafval op via containers in plaats van zakken. De gemeente werkt nu met Diftar. Inwoners betalen volgens de hoeveelheid afval die ze aanbieden. Restafval wordt om de 2 weken opgehaald. De volgende ophaling is op woensdag 16 september. Via de Recycle-app zien inwoners wanneer afval wordt opgehaald. De app stuurt ook herinneringen. Via Mijn IGEAN kunnen ze hun afvalverbruik, kosten en Diftar saldo bekijken. Het bedrag hangt af van het gewicht, het type container en de soort afval. Morgen maandag begint het in de regio Antwerpen grijs met lage bewolking en plaatselijk wat motregen. Later verschijnen er opklaringen, maar een bui blijft mogelijk. Het wordt ongeveer 23 graden. Dinsdag start met veel zon en wordt warm met maxima rond 26 graden. Later trekken buien over de regio, mogelijk met onweer. Woensdag wordt het duidelijk koeler en wisselvallig, met een afwisseling van opklaringen, wolken en enkele buien. De temperatuur komt dan uit rond 18 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Heb jij ook zin in een avond vol weetjes, plezier en gezonde competitie? Op vrijdag 25 september om 20 uur 's avonds organiseert Concertband de Scheldezonen uit Hoboken een jaarlijkse quiz in cultureel centrum Moretus aan de Berkende Rode Lei te Hoboken. Trommel je slimste vrienden, familie of collega's op en strijd mee om de eeuwige quizroem. Verwacht een gevarieerde quiz met vragen voor iedereen. Een gezellige sfeer en natuurlijk de nodige drankjes en versnaperingen. Let op, vooraf inschrijven is wel verplicht. En dat kan via www.scheldezone.be of scheldezonen@hotmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september. Bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: Dit is Radio Zuidrand.
3: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Wil jij ook wel eens rondjes rijden op het prachtige motocrosscircuit De Klak in Reet? Ben je uit de buurt en heb je nog ergens een motor in de schuur of garage staan? Hobbyrijder of beginneling, je hebt geen licentie en fun hebben primeert boven competitiestress? Schrijf je dan zeker in voor de grote prijs De Klak Reet op zaterdag 3 oktober op circuit De Klak, Serensbaan te Reet. Info via mc.dekleiduivels@gmail.com. Dat is mc.dekleiduivels@gmail.com. Inschrijven vanaf 7 uur 's morgens op zaterdag 3 oktober in de feesttent op het terrein. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: Rumst heeft 12 extra bewakingscamera's geplaatst om overlast aan te pakken. De camera's hangen op plaatsen die de politie heeft aangeduid. De gemeente wil vooral sluikstort, vandalisme en overlast door hangjongeren tegengaan. De camera's moeten overtreders afschrikken en kunnen beelden maken die de politie kan gebruiken. Het gaat om mobiele camera's. Ze kunnen dus worden verplaatst als de overlast naar een andere plek verhuist. Rumst had al 2 camera's. De gemeente investeerde een goede 156.000 euro in de uitbreiding. Sinds 1 september haalt Contig restafval op via containers in plaats van zakken. De gemeente werkt nu met Diftar. Inwoners betalen volgens de hoeveelheid afval die ze aanbieden. Restafval wordt om de 2 weken opgehaald. De volgende ophaling is op woensdag 16 september. Via de Recycle-app zien inwoners wanneer afval wordt opgehaald. De app stuurt ook herinneringen. Via Mijn IGEAN kunnen ze hun afvalverbruik, kosten en Diftar-saldo bekijken. Het bedrag hangt af van het gewicht, het type container en de soort afval. Morgen maandag begint het in de regio Antwerpen grijs met lage bewolking en plaatselijk wat motregen. Later verschijnen er opklaringen, maar een bui blijft mogelijk. Het wordt ongeveer 23 graden. Dinsdag start met veel zon en wordt warm met maxima rond 26 graden. Later trekken buien over de regio, mogelijk met onweer. Woensdag wordt het duidelijk koeler en wisselvallig, met een afwisseling van opklaringen, wolken en enkele buien. De temperatuur komt dan uit rond 18 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Kathelijne-Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, vol pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekker Trek Sint-Kathelijne-Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Kathelijne-Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: me. Pretty boy.
1: Radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Niels de Kaster en Sarah de Smet starten op 17 september een nieuw seizoen concerten in Zaal da Capo aan de Linse Steenweg 1 te Hoven. Met een flinke dosis Americana, blues, jazz, folk en country. Eén akkoord, twee keer zes snaren. Nee, drie, twee stemmen, één bass, één pedalsteel en een paar brushes. Meer hebben Niels de Kaster en Sarah de Smet niet nodig om de toon te zetten. Het hadden de Appalachen kunnen zijn, maar evengoed het terras van een café in de Vlaamse Ardennen. Het werd Zaal da Capo in Hoven en dit op donderdag 17 september om 20:15 s'avonds. Tickets kan je krijgen via de webshop of bij de dienstvrije tijd van de gemeente Hoven. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Vanaf morgen krijgen leerlingen van GBS Eikenlaar in Rumst zwemles op hun eigen speelplaats. Daar staat 5 weken lang de Swimcube, een volledig zwembad in een trailer. Rumst koos voor deze oplossing nadat de kosten voor schoolzwemmen in Kontich sterk stegen. De jaarlijkse factuur zou oplopen van ongeveer 6.000 naar 26.000 euro. De leerlingen krijgen les in zwemveiligheid, techniek en wennen aan water. Na schooltijd kunnen ook kinderen uit Rumst en omgeving zwemles volgen. Dat gebeurt in kleine groepjes. Sinds 1 september haalt Kontich restafval op via containers in plaats van zakken. De gemeente werkt nu met Diftar. Inwoners betalen volgens de hoeveelheid afval die ze aanbieden. Restafval wordt om de 2 weken opgehaald. De volgende ophaling is op woensdag 16 september. Via de Recycle-app zien inwoners wanneer afval wordt opgehaald. De app stuurt ook herinneringen. Via Mijn IGEAN kunnen ze hun afvalverbruik, kosten en Diftar-saldo bekijken. Het bedrag hangt af van het gewicht, het type container en de soort afval. Morgen maandag begint het in de regio Antwerpen grijs met lage bewolking en plaatselijk wat motregen. Later verschijnen er opklaringen, maar een bui blijft mogelijk. Het wordt ongeveer 23 graden. Dinsdag start met veel zon en wordt warm met maxima rond 26 graden. Later trekken buien over de regio, mogelijk met onweer. Woensdag wordt het duidelijk koeler en wisselvallig, met een afwisseling van opklaringen, wolken en enkele buien. De temperatuur komt dan uit rond 18 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

kan je een programma beter beginnen dan met deze plaat. Aha, was dat met Take On Me. Welkom vandaag op deze zondag. We zijn 13 september 2026. Straks in deel nummer 2 gaan we het onder meer hebben over de 62e jaarmarkt in Broegem. En in deel nummer 1 hebben we het bijvoorbeeld over de bekende jarigen van de dag. We gaan even bekijken wat de geschiedenis ons vertelt op een 13 september. En ook het KMI gaan we er heel even bij betrekken. Maar ook wel goede platen draaien. Zoals deze hier. Dit zijn de Bee Gees. And the Nights on Broadway.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: De Ronde van Morteldorp is terug. Op vrijdag 18 september verwelkomen we jong en oud op de 12e editie van de Ronde van Morteldorp. Er is een mini-ronde voor de allerkleinsten. Een speelse ronde met hindernissen. Een sportieve ronde van 3, 6 en 9 kilometer. De deelname is volledig gratis en er is kinderanimatie, kinderdisco en live muziek voorzien. Kom lopen of supporteren of gewoon genieten van de gezellige sfeer rond de Benedictuskerk en het Lepelhof. Meer info en inschrijven kan via www.derondevanmorteldorp.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.

lang geleden dat we deze plaat nog eens hoorden. Dus dacht ik, die draaien we vandaag. Jimmy Frey met zijn Saragossa. En daarvoor nog Left Side met Lakke Locomotion. We zijn vandaag 13 september. Dat betekent de 256e dag van dit jaar. Hierna volgen er nog 109 dagen. En dan kunnen we onze voeten weer onder tafel schuiven. Met die kerstliederen. En kunnen we ook de overgang vieren van 2026 naar 2027. Maar we gaan geen 109 dagen vooruitlopen op de feiten uiteraard. We gaan muziek draaien. Dit is Aventura.

0: tanış kabuğun fazla. Ela.
1: Sabah sabah.
0: Volat.
2: Herontdek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
3: Ervaar MA, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.
4: Radio Zuidrand, je weekend begint hier.

Panorama was dat met Love in the First Degree. Laten we bekijken welke belangrijke mensen vandaag zoal jarig zijn. Dat zijn Peter Cetiwa, Amerikaanse zanger, onder meer van de groep Chicago. Hij wordt vandaag 81. Sven Akke Nilsson, voormalig Zweeds wielrenner. Hij wordt vandaag 75. Robert Buller, de voormalig Britse wielrenner, wordt vandaag 68. En Fabio Cannavaro, voormalig Italiaans voetballer. Hij wordt vandaag 53. Ook jarig is Sepp Kuss, de Amerikaanse wielrenner. Hij wordt vandaag 32. En Gijke Arnaert, de Belgische zangeres van Hooverphonic. Zij wordt vandaag 47. En voor haar verjaardag deze plaat hier. Dit heet The Wrong Place van Hooverphonic.

snel dat gaat. Bij sommige platen heel snel. Coldplay was dat met The Speed of Sound. Laten we bekijken wat er zo gebeurde in de geschiedenis op een 13 september. In 1918 was er de treinramp bij Weesp in Nederland door zware regenval, waarbij de spoordijk bij de brug over het toenmalige Merwedekanaal bij Weesp verzadigd raakte. Er glijdt een passagiertrein uit Amersfoort naar Amsterdam met de rails en al van de dijk af. Er vallen daar 41 doden en 42 gewonden. In 1936, voor de tweede maal al, werd Loen in Noorwegen getroffen door een vloedgolf nadat een enorm rotsblok in een meer is gevallen. Er vallen daar 74 doden. En in 1956, op 13 september, was er YBM, die lanceerde de eerste harde schijf voor dataopslag en die heette de Ramak. Dit is Dusty Springfield.

0: Cassette Taka Taka, te gusta ti, mami.
1: Lekker zomeren bij Regio Radio Zuidland met Takabro en Takata. Maar zomeren op een 13 september, het hoeft niet altijd zo te zijn. Want in 1947 waren er hier hagelstenen tot 5 centimeter in de streek van Mechelen en Antwerpen en overstromingen in Luik door onweders. In 1957 waren de onweders vergezeld van hagel en hevige wind die veel schade veroorzaakte in het hele land. En in 1980 was er zelfs een heuse tornado die schade veroorzaakte in Ramsel, bij Herselt, bij Westerlo. Dus het hoeft niet altijd zomer te zijn op een 13 september. Dit is Atlantic Ocean.

Jovali bij ons op de radio met CCC. Dat was hem alweer, deel nummer 1 van Zondagmorgen zonder zorgen. Vandaag op zondag 13 september 2026. Wij zijn er terug in deel nummer 2, straks na het tijd zijn van 11. Wij gaan eruit met onder meer El Stewart en On The Border. We hebben nog Imagination bij met Music and Light. En deze hier, dit is Alija Bridges. Met deze dame zou ik wel eens willen uitgaan. Dit heet I Love The Nightlife.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Dit is eentje voor de wielerliefhebbers. Er is de retro-koers dwars door de Mijlstraat de Duffel. Dit op zondag 27 september met startschotten 15 uur in de namiddag. Er is een omloop van 10 ronden, dat is 48 kilometer. Dit langs een afgesloten parcours. Inschrijven ter plaatse of voor inschrijving om zeker te zijn van je plaatsje. Bedrag is 10 euro. Alle koersformaliteiten bij Café de Blauwe Hoek, Wandelingstraat nummer 74 de Duffel. Of info via sophie-pluim@hotmail.com of telefonisch op het nummer 04-99-19-75-10. De hamburgers daar zijn ten voordele van Sterke Jan. Ook is er een live satellietverbinding voorzien van het WK wielrennen te Montreal. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Rumst heeft 12 extra bewakingscamera's geplaatst om overlast aan te pakken. De camera's hangen op plaatsen die de politie heeft aangeduid. De gemeente wil vooral sluikstort, vandalisme en overlast door hangjongeren tegengaan. De camera's moeten overtreders afschrikken en kunnen beelden maken die de politie kan gebruiken. Het gaat om mobiele camera's. Ze kunnen dus worden verplaatst als de overlast naar een andere plek verhuist. Rumst had al 2 camera's. De gemeente investeerde een goede 156.000 euro in de uitbreiding. Sinds 1 september haalt Contig restafval op via containers in plaats van zakken. De gemeente werkt nu met Diftar. Inwoners betalen volgens de hoeveelheid afval die ze aanbieden. Restafval wordt om de 2 weken opgehaald. De volgende ophaling is op woensdag 16 september. Via de Recycle-app zien inwoners wanneer afval wordt opgehaald. De app stuurt ook herinneringen. Via Mijn IGEAN kunnen ze hun afvalverbruik, kosten en Diftar saldo bekijken. Het bedrag hangt af van het gewicht, het type container en de soort afval. Morgen maandag begint het in de regio Antwerpen grijs met lage bewolking en plaatselijk wat motregen. Later verschijnen er opklaringen, maar een bui blijft mogelijk. Het wordt ongeveer 23 graden. Dinsdag start met veel zon en wordt warm met maxima rond 26 graden. Later trekken buien over de regio, mogelijk met onweer. Woensdag wordt het duidelijk koeler en wisselvallig, met een afwisseling van opklaringen, wolken en enkele buien. De temperatuur komt dan uit rond 18 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

David Guetta en Alphaville samen op één plaat met Forever Young. Welkom in deel nummer 2 van Zondagmorgen. Zonder zorgen vandaag op zondag 13 september. We nemen je mee naar 12 uur met onder meer muziek van Cock Robin, Barry White, Het Goede Doel, Billy Ocean en deze hier, dit is Crowded House en Four Seasons in

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Fresh Meat Comedy Open Mic op 14 september met start 20 uur 's avonds. Voor plus 16-jarigen aan het Douaneplein 8 te Mechelen. Omdat het vorig seizoen zo gezellig was en we er zelf veel te veel plezier aan beleefden, doen we het gewoon opnieuw. 8 comedians, elk 8 minuten op één uniek podium. Dat van het Klimcafé. De sfeer in het Klimcafé is gezellig. De comedians zorgen voor warmte, goede jokes en onverwachte momenten. Iedereen is welgekomen op 14 september met start 20 uur 's avonds. Gratis inkom. Fresh Meat Comedy Open Mic. Douaneplein 8 te Mechelen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.

goede doel uit Nederland met Hou van mij. Vandaag gaat de 62e jaarmarkt door in Broekum. Die gaat door in de Pertendonkstraat, vanaf de Broddestraat, het Gemeenteplein en de Gustaaf Peterstraat tot aan de Mollendstraat. Deze jaarmarkt is goed voor meer dan 150 kramen en bijna 2 kilometer markt. Nadien is er nog een mosselkermis en een knoeselkoers of een retrokoers. En alles wordt afgesloten met een open luchtfuif. Door deze festiviteiten zal het centrum van Broekum ook een lange tijd zijn afgesloten vandaag voor alle verkeer. Dus ook daarvan ben je nu op de hoogte. Dit is Muriel Dutch.

Chuck Warren met ons op de radio met Would You Wear On My Side. De wandelvereniging De Douwstappers uit Edegem richtte vandaag een najaarstocht in Lier. Ze wandelen via de Veste door het Begijnhof, langs de Zimmertoren en gaan verder langs de prachtige Netenvallei naar de Kesselse Heide met afstanden van 6, 11, 16, 20, 25 en 30 kilometer. Voor meer informatie moet je dan terecht op de website De Douwstappers Edegem vzw.com. Daar kan je alles over te weten komen, dus zeker doen. Dit zijn de Last Frequencies.

The King of the Soft Soul, dat was Barry White met You See the Trouble with Me. En daarvoor nog de Last Frequencies. Je kan vandaag gaan zwemlessen voor kinderen houden en baantjes zwemmen voor iedereen. Dat kan in zwembad De Bessem in Mossel. Bij creatief zwemmen kan je elke zondagmiddag terecht voor zwemlessen voor kinderen van 3 tot en met 18 jaar. Er zijn ook lessenreeksen baby- en peuterzwemmen van 6 maanden tot 3 jaar. Ze werken daar per reeks, lessenreeks. Een reeks loopt ongeveer gelijk met de schooltrimesters. Er staat een team van lesgevers ter beschikking. Ouders en andere kinderen die kunnen ondertussen spelen of baantjes zwemmen in zwembad De Bessem aan de Lierse Steenweg nummer 15 is dat in Mossel. We gaan terug muziek maken. Dit is 5.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

Gordon en Romeo samen op één plaat enkele jaren geleden met 100% verliefd. Ondertussen zal die liefde al wel een stuk verdwenen zijn. We gaan even vooruitlopen op de feiten. We gaan naar de gemeente Kontigwa. Daar is het volgend weekend braderij. Of zoals ze dat daar noemen, Kontig zomert na. We gaan het wel even vooral over de vrijdag. Want dan is er Kontig loopt. In september vieren ze daar opnieuw de Vlaamse loopweken. En natuurlijk kan Kontig loopt daar niet van ontbreken. In het gezellige centrum van Kontig nodigen ze jong en oud uit voor een sportieve en feestelijke avond op vrijdag 25 september. Het begint daar allemaal om 18 uur met een opwarming en DJ-set. Om 18.20 uur een scholenloop en kinderlopen. Om 19.30 uur is er een G-loop. En om 19.40 uur is de start van de hoofdloop van 6 of 12 kilometer. Daarvoor betaal je wel 4 euro. Nadien is er nog een knallend loopfeest met DJ. En alles is voorzien om te eindigen om 21.30 uur. Voor meer informatie daarover kan je terecht op de website van de gemeente. Dat is www.kontig.be. Dan kom je er echt alles over te weten. Dit is muziek van Cliff Richard met Do You Wanna Dance?

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Wil jij ook wel eens rondjes rijden op het prachtige motocrosscircuit De Klak in Reet? Ben je uit de buurt en heb je nog ergens een motor in de schuur of garage staan? Hobbyrijder of beginneling, je hebt geen licentie en fun hebben primeert boven competitiestress? Schrijf je dan zeker in voor de grote prijs De Klak Reet op zaterdag 3 oktober op circuit De Klak, Serensbaan te Reet. Info via mc.dekleiduivels@gmail.com. Dat is mc.dekleiduivels@gmail.com. Inschrijven vanaf 7 uur 's morgens op zaterdag 3 oktober in de feesttent op het terrein. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

Requiem uit Duitsland met Belfast. Dat was hem alweer. Dit was de zondagmorgen zonder zorgje van zondag 13 september 2026. En laat het nummer 13 nu eens geen ongeluksgetal zijn voor jullie vandaag. Laat ons dat hopen. Ik wens iedereen een prettig weekend. Wij zijn er terug volgende week zondag met zondagmorgen zonder zorgen. We gaan eruit straks met Chic en Good Times. En tot dan deze hier nog. Dit zijn de Belfast Stars en Sign of the Times.

0: Eerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Rumst heeft 12 extra bewakingscamera's geplaatst om overlast aan te pakken. De camera's hangen op plaatsen die de politie heeft aangeduid. De gemeente wil vooral sluikstort, vandalisme en overlast door hangjongeren tegengaan. De camera's moeten overtreders afschrikken en kunnen beelden maken die de politie kan gebruiken. Het gaat om mobiele camera's. Ze kunnen dus worden verplaatst als de overlast naar een andere plek verhuist. Rumst had al 2 camera's. De gemeente investeerde een goede 156.000 euro in de uitbreiding. Sinds 1 september haalt Contig restafval op via containers in plaats van zakken. De gemeente werkt nu met Diftar. Inwoners betalen volgens de hoeveelheid afval die ze aanbieden. Restafval wordt om de 2 weken opgehaald. De volgende ophaling is op woensdag 16 september. Via de Recycle-app zien inwoners wanneer afval wordt opgehaald. De app stuurt ook herinneringen. Via Mijn IGEAN kunnen ze hun afvalverbruik, kosten en Diftar-saldo bekijken. Het bedrag hangt af van het gewicht, het type container en de soort afval. Morgen maandag begint het in de regio Antwerpen grijs met lage bewolking en plaatselijk wat motregen. Later verschijnen er opklaringen, maar een bui blijft mogelijk. Het wordt ongeveer 23 graden. Dinsdag start met veel zon en wordt warm met maxima rond 26 graden. Later trekken buien over de regio, mogelijk met onweer. Woensdag wordt het duidelijk koeler en wisselvallig, met een afwisseling van opklaringen, wolken en enkele buien. De temperatuur komt dan uit rond 18 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op zaterdag 19 september organiseert Team Stino de nazomerbar op domein De Locht in Duffel. Nog één keer samen genieten van een lange namiddag en avond. De zomer wat rekken en ze daarna in stijl afsluiten. Verwacht je aan foodtrucks, drinks en DJ's een gezellige nazomersfeer. En voor de kleinsten voorzien we kinderanimatie en een springkasteel. Daarnaast is er ook een cuptoernooi. De opbrengst gaat integraal naar Kom op tegen kanker. De nazomerbar op zaterdag 19 september van 14 uur in de namiddag tot 1 uur 's nachts. Domein De Locht, Lierse Steenweg 44, te Duffel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september. Bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: De beste mix van muziek en actua.
3: Ook op zondag.
2: Bij Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. De beste mix van muziek en actua.
1: Ook in het weekend
0: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Niels de Kaster en Sarah de Smet starten op 17 september een nieuw seizoen concerten in Zaal da Capo aan de Linse Steenweg 1 te Hoven. Met een flinke dosis Americana, blues, jazz, folk en country. Eén akkoord, twee keer zes snaren. Nee, drie, twee stemmen, één bass, één pedalsteel en een paar brushes. Meer hebben Niels de Kaster en Sarah de Smet niet nodig om de toon te zetten. Het hadden de Appalachen kunnen zijn, maar evengoed het terras van een café in de Vlaamse Ardennen. Het werd Zaal da Capo in Hoven en dit op donderdag 17 september om 20:15 s'avonds. Tickets kan je krijgen via de webshop of bij de dienstvrije tijd van de gemeente Hoven. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Vanaf morgen krijgen leerlingen van GBS Eikenlaar in Rumst zwemles op hun eigen speelplaats. Daar staat 5 weken lang de Swimcube, een volledig zwembad in een trailer. Rumst koos voor deze oplossing nadat de kosten voor schoolzwemmen in Kontich sterk stegen. De jaarlijkse factuur zou oplopen van ongeveer 6.000 naar 26.000 euro. De leerlingen krijgen les in zwemveiligheid, techniek en wennen aan water. Na schooltijd kunnen ook kinderen uit Rumst en omgeving zwemles volgen. Dat gebeurt in kleine groepjes. Sinds 1 september haalt Kontich restafval op via containers in plaats van zakken. De gemeente werkt nu met Diftar. Inwoners betalen volgens de hoeveelheid afval die ze aanbieden. Restafval wordt om de 2 weken opgehaald. De volgende ophaling is op woensdag 16 september. Via de Recycle-app zien inwoners wanneer afval wordt opgehaald. De app stuurt ook herinneringen. Via Mijn IGEAN kunnen ze hun afvalverbruik, kosten en Diftar-saldo bekijken. Het bedrag hangt af van het gewicht, het type container en de soort afval. Morgen maandag begint het in de regio Antwerpen grijs met lage bewolking en plaatselijk wat motregen. Later verschijnen er opklaringen, maar een bui blijft mogelijk. Het wordt ongeveer 23 graden. Dinsdag start met veel zon en wordt warm met maxima rond 26 graden. Later trekken buien over de regio, mogelijk met onweer. Woensdag wordt het duidelijk koeler en wisselvallig, met een afwisseling van opklaringen, wolken en enkele buien. De temperatuur komt dan uit rond 18 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand. Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Heb jij ook zin in een avond vol weetjes, plezier en gezonde competitie? Op vrijdag 25 september om 20 uur 's avonds organiseert Concertband de Scheldezonen uit Hoboken haar jaarlijkse quiz in cultureel centrum Moretus aan de Berkenrode Lei te Hoboken. Trommel je slimste vrienden, familie of collega's op en strijd mee om de eeuwige quizroem. Verwacht een gevarieerde quiz met vragen voor iedereen. Een gezellige sfeer en natuurlijk de nodige drankjes en versnaperingen. Let op, vooraf inschrijven is wel verplicht. En dat kan via www.scheldezone.be of scheldezonen@hotmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

mystery.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Rumst heeft 12 extra bewakingscamera's geplaatst om overlast aan te pakken. De camera's hangen op plaatsen die de politie heeft aangeduid. De gemeente wil vooral sluikstort, vandalisme en overlast door hangjongeren tegengaan. De camera's moeten overtreders afschrikken en kunnen beelden maken die de politie kan gebruiken. Het gaat om mobiele camera's. Ze kunnen dus worden verplaatst als de overlast naar een andere plek verhuist. Rumst had al 2 camera's. De gemeente investeerde een goede 156.000 euro in de uitbreiding. Sinds 1 september haalt Contig restafval op via containers in plaats van zakken. De gemeente werkt nu met Diftar. Inwoners betalen volgens de hoeveelheid afval die ze aanbieden. Restafval wordt om de 2 weken opgehaald. De volgende ophaling is op woensdag 16 september. Via de Recycle-app zien inwoners wanneer afval wordt opgehaald. De app stuurt ook herinneringen. Via Mijn IGEAN kunnen ze hun afvalverbruik, kosten en Diftar-saldo bekijken. Het bedrag hangt af van het gewicht, het type container en de soort afval. Morgen maandag begint het in de regio Antwerpen grijs met lage bewolking en plaatselijk wat motregen. Later verschijnen er opklaringen, maar een bui blijft mogelijk. Het wordt ongeveer 23 graden. Dinsdag start met veel zon en wordt warm met maxima rond 26 graden. Later trekken buien over de regio, mogelijk met onweer. Woensdag wordt het duidelijk koeler en wisselvallig, met een afwisseling van opklaringen, wolken en enkele buien. De temperatuur komt dan uit rond 18 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, vol puls en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekker Trek Sint-Katelijne Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand.
2: Ze denken dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld, zeg me wat je wil.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Utanış kabuğun fazla. Helal.
1: Sabah sabah.
0: Ulan.
2: Herontdek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
3: Ervaar MA, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.
4: Muziek en nieuws.
5: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: De Ronde van Morteldorp is terug. Op vrijdag 18 september verwelkomen we jong en oud op de 12e editie van de Ronde van Morteldorp. Er is een mini-ronde voor de allerkleinsten. Een speelse ronde met hindernissen. Een sportieve ronde van 3, 6 en 9 kilometer. De deelname is volledig gratis en er is kinderanimatie, kinderdisco en live muziek voorzien. Kom lopen of supporteren of gewoon genieten van de gezellige sfeer rond de Benedictuskerk en het Lepelhof. Meer info en inschrijven kan via www.derondevanmorteldorp.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Rumst heeft 12 extra bewakingscamera's geplaatst om overlast aan te pakken. De camera's hangen op plaatsen die de politie heeft aangeduid. De gemeente wil vooral sluikstort, vandalisme en overlast door hangjongeren tegengaan. De camera's moeten overtreders afschrikken en kunnen beelden maken die de politie kan gebruiken. Het gaat om mobiele camera's. Ze kunnen dus worden verplaatst als de overlast naar een andere plek verhuist. Rumst had al 2 camera's. De gemeente investeerde een goede 156.000 euro in de uitbreiding. Sinds 1 september haalt Contig restafval op via containers in plaats van zakken. De gemeente werkt nu met Diftar. Inwoners betalen volgens de hoeveelheid afval die ze aanbieden. Restafval wordt om de 2 weken opgehaald. De volgende ophaling is op woensdag 16 september. Via de Recycle-app zien inwoners wanneer afval wordt opgehaald. De app stuurt ook herinneringen. Via Mijn IGEAN kunnen ze hun afvalverbruik, kosten en Diftar saldo bekijken. Het bedrag hangt af van het gewicht, het type container en de soort afval. Morgen maandag begint het in de regio Antwerpen grijs met lage bewolking en plaatselijk wat motregen. Later verschijnen er opklaringen, maar een bui blijft mogelijk. Het wordt ongeveer 23 graden. Dinsdag start met veel zon en wordt warm met maxima rond 26 graden. Later trekken buien over de regio, mogelijk met onweer. Woensdag wordt het duidelijk koeler en wisselvallig, met een afwisseling van opklaringen, wolken en enkele buien. De temperatuur komt dan uit rond 18 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Wil jij ook wel eens rondjes rijden op het prachtige motocrosscircuit De Klak in Reet? Ben je uit de buurt en heb je nog ergens een motor in de schuur of garage staan? Hobbyrijder of beginneling, je hebt geen licentie en fun hebben primeert boven competitiestress? Schrijf je dan zeker in voor de grote prijs De Klak Reet op zaterdag 3 oktober op circuit De Klak, Serensbaan te Reet. Info via mc.dekleiduivels@gmail.com. Dat is mc.dekleiduivels@gmail.com. Inschrijven vanaf 7 uur 's morgens op zaterdag 3 oktober in de feesttent op het terrein. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Radio Zuidrand. Je weekend begint hier.

0: tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september. Bij Garage Janssens in Aartslaar.
1: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Fresh Meat Comedy Open Mic op 14 september met start 20 uur 's avonds. Voor plus 16-jarigen aan het Douaneplein 8 te Mechelen. Omdat het vorig seizoen zo gezellig was en we er zelf veel te veel plezier aan beleefden, doen we het gewoon opnieuw. 8 comedians, elk 8 minuten op één uniek podium. Dat van het Klimcafé. De sfeer in het Klimcafé is gezellig. De comedians zorgen voor warmte, goede jokes en onverwachte momenten. Iedereen is welgekomen op 14 september met start 20 uur 's avonds. Gratis inkom. Fresh Meat Comedy Open Mic. Douaneplein 8 te Mechelen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

Jouw agenda, onze muziek. Zuid

0: uitje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Vanaf morgen krijgen leerlingen van GBS Eikenlaar in Rumst zwemles op hun eigen speelplaats. Daar staat 5 weken lang de Swimcube, een volledig zwembad in een trailer. Rumst koos voor deze oplossing nadat de kosten voor schoolzwemmen in Kontich sterk stegen. De jaarlijkse factuur zou oplopen van ongeveer 6.000 naar 26.000 euro. De leerlingen krijgen les in zwemveiligheid, techniek en wennen aan water. Na schooltijd kunnen ook kinderen uit Rumst en omgeving zwemles volgen. Dat gebeurt in kleine groepjes. Sinds 1 september haalt Kontich restafval op via containers in plaats van zakken. De gemeente werkt nu met Diftar. Inwoners betalen volgens de hoeveelheid afval die ze aanbieden. Restafval wordt om de 2 weken opgehaald. De volgende ophaling is op woensdag 16 september. Via de Recycle-app zien inwoners wanneer afval wordt opgehaald. De app stuurt ook herinneringen. Via Mijn IGEAN kunnen ze hun afvalverbruik, kosten en Diftar-saldo bekijken. Het bedrag hangt af van het gewicht, het type container en de soort afval. Morgen maandag begint het in de regio Antwerpen grijs met lage bewolking en plaatselijk wat motregen. Later verschijnen er opklaringen, maar een bui blijft mogelijk. Het wordt ongeveer 23 graden. Dinsdag start met veel zon en wordt warm met maxima rond 26 graden. Later trekken buien over de regio, mogelijk met onweer. Woensdag wordt het duidelijk koeler en wisselvallig, met een afwisseling van opklaringen, wolken en enkele buien. De temperatuur komt dan uit rond 18 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
5: Christian Brisson. Het komende uur mag je deze iets verwachten.

Zonder gegaan. In de jaren 90 had ze een eerste grote hit met Heel Lekker Beest. En tegenwoordig staat ze in de hitparade met deze Smeek maar niet om mij. Straks gaan we even kijken wat er allemaal in de krant stond. Jaren geleden op deze 13e september. Eerst nog een zomers muziekje. Dat kunnen we wel gebruiken op een regenachtige dag. Dit zijn de Venga Boys.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.

van de grootste disco-divas aller tijden, Gloria Gaynor. En deze I Am What I Am, ja, geef ze maar eens ongelijk, hè. En deze zangeres die verzint haar refreinen 's nachts in haar bed, blijkbaar. Misschien is dit nummer ook wel zo ontstaan. Olivia Rodrigo en deze The Cure.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 13 september, dagblad Het Parool plaatst het eerste Iep en Janneke verhaal. En dat vandaag in 1952. IBM lanceerde de eerste harde schijf voor dataopslag, de Ramak. Dat vandaag in 1956. En in Londen wint de Nederlandse vrouwenhockeyploeg de Europese titel. Door gastland Engeland in de finale na strafballen te verslaan. En dat vandaag in 1987.

0: kinder, helaas geen Volvo.
1: Doe dan eens gewoon wat daar. Helaas.
0: Ça va, ça va.
1: Voilà.
2: Herontdek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
3: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.
4: Radio Zuidland.

Sabine Thiels schreef dit nummer al op haar 18e aan de piano en wist er meteen de finale van Eurosong mee te bereiken, wat het startschot was van haar rijke carrière. Radio 6.

0: sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Rumst heeft 12 extra bewakingscamera's geplaatst om overlast aan te pakken. De camera's hangen op plaatsen die de politie heeft aangeduid. De gemeente wil vooral sluikstort, vandalisme en overlast door hangjongeren tegengaan. De camera's moeten overtreders afschrikken en kunnen beelden maken die de politie kan gebruiken. Het gaat om mobiele camera's. Ze kunnen dus worden verplaatst als de overlast naar een andere plek verhuist. Rumst had al 2 camera's. De gemeente investeerde een goede 156.000 euro in de uitbreiding. Sinds 1 september haalt Contig restafval op via containers in plaats van zakken. De gemeente werkt nu met Diftar. Inwoners betalen volgens de hoeveelheid afval die ze aanbieden. Restafval wordt om de 2 weken opgehaald. De volgende ophaling is op woensdag 16 september. Via de Recycle-app zien inwoners wanneer afval wordt opgehaald. De app stuurt ook herinneringen. Via Mijn IGEAN kunnen ze hun afvalverbruik, kosten en Diftar saldo bekijken. Het bedrag hangt af van het gewicht, het type container en de soort afval. Morgen maandag begint het in de regio Antwerpen grijs met lage bewolking en plaatselijk wat motregen. Later verschijnen er opklaringen, maar een bui blijft mogelijk. Het wordt ongeveer 23 graden. Dinsdag start met veel zon en wordt warm met maxima rond 26 graden. Later trekken buien over de regio, mogelijk met onweer. Woensdag wordt het duidelijk koeler en wisselvallig, met een afwisseling van opklaringen, wolken en enkele buien. De temperatuur komt dan uit rond 18 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.
5: Het komende uur mag je deze iets verwachten.

Calvin Harris, het is misschien een vlucht naar de sigaret. Smoke the pain away. Hij scoorde daar wel een grote hit mee. Straks gaan we even kijken wie er allemaal jarig is. Vandaag gaan we het komende uur bekijken en ook de grote hits. Nu even een uitstap naar de jaren 90 met Aswad.

Ja, als we in het Antwerpse zitten, dan kunnen we moeilijk rond deze zangeres heen natuurlijk. Het was een van haar eerste hits, deze Lacht Norma. Op een regenachtige zondagnamiddag, straks dus even kijken welke beroemdheden er jarig zijn vandaag. En we blijven in het Belgisch werk met Netsky.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Jouw regio, jouw stem, jouw muziek. Zuidrand.
2: And the going gets tough.

Billy Ocean, de man werd geboren en getogen in Trinidad. En dit was hem met een van zijn grote hits uit de jaren 80. Ik heb straks nog een bizarre snelheidsovertreding die ik gevonden heb in de krant. Eerst nog deze van Olivia en La Di Da.

Welke beroemdheden zijn er jarig vandaag? Niall Horan, dat is de zanger van One Direction, die wordt er vandaag 33. Gijke Ernaert, dat is de zangeres van Hooverphonic, die wordt er vandaag 47. En Peter Cetera, dat is een Amerikaans zanger, die wordt er vandaag 82. Huh?

En dit is ook nog net binnengekomen, want op zaterdag 26 september vindt in Borgerhout de 314e editie van de traditionele reuzenstoel plaats. De historische reuzen presenteren zich in nieuwe schoenen en krijgen dit jaar gezelschap van een gloednieuwe reus, de boom van Borgerhout namelijk.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Rumst heeft 12 extra bewakingscamera's geplaatst om overlast aan te pakken. De camera's hangen op plaatsen die de politie heeft aangeduid. De gemeente wil vooral sluikstort, vandalisme en overlast door hangjongeren tegengaan. De camera's moeten overtreders afschrikken en kunnen beelden maken die de politie kan gebruiken. Het gaat om mobiele camera's. Ze kunnen dus worden verplaatst als de overlast naar een andere plek verhuist. Rumst had al 2 camera's. De gemeente investeerde een goede 156.000 euro in de uitbreiding. Sinds 1 september haalt Contig restafval op via containers in plaats van zakken. De gemeente werkt nu met Diftar. Inwoners betalen volgens de hoeveelheid afval die ze aanbieden. Restafval wordt om de 2 weken opgehaald. De volgende ophaling is op woensdag 16 september. Via de Recycle-app zien inwoners wanneer afval wordt opgehaald. De app stuurt ook herinneringen. Via Mijn IGEAN kunnen ze hun afvalverbruik, kosten en Diftar saldo bekijken. Het bedrag hangt af van het gewicht, het type container en de soort afval. Morgen maandag begint het in de regio Antwerpen grijs met lage bewolking en plaatselijk wat motregen. Later verschijnen er opklaringen, maar een bui blijft mogelijk. Het wordt ongeveer 23 graden. Dinsdag start met veel zon en wordt warm met maxima rond 26 graden. Later trekken buien over de regio, mogelijk met onweer. Woensdag wordt het duidelijk koeler en wisselvallig, met een afwisseling van opklaringen, wolken en enkele buien. De temperatuur komt dan uit rond 18 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
5: Christian Brisson. Het komende uur mag je deze iets verwachten.

Het komende uur heb ik voor u de AFAS Dome kalender. Christophe die komt ook nog langs. We gaan ook even kijken wat er vandaag, jaren geleden, op nummer 1 stond. En de Bos die mag ook langskomen met deze grootheid uit de jaren 90. Human Touch. Yeah.

0: Ik heb voor jou hier de Afas Dome kalender op vrijdag 18 september. Mag je de Pussycat Dolls verwachten? Op donderdag 8 oktober is er Alex Agnew. Op donderdag 15 oktober kan je genieten van Bryan Adams. En op vrijdag 23 oktober Milk Inc. Onze Belgische trots. Op vrijdag 20 november dan begint The Night of the Proms ook. En op zondag 10 januari kan je gaan genieten van André Rieu. Die gaat 2027 inzetten met zijn nieuwjaarsconcert.
1: Allez, kom!

0: Zandijk rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: Weten wat er leeft? Horen wat je raakt. Zuidland.

Het was een van de grote hits van Billy Joel. Een groot zanger ook. We didn't start the fire. Zo dadelijk is Christophe hier ook weer. Die gaat jou alweer een grote hit van jaren geleden voorstellen. I got that summer on my skin.

0: Jennifer Lopez die zorgt ook voor ambiance op deze zondag. En Christophe is er ook weer. Die gaat jou een groot hit van Queen voorstellen. I Want to Break Free.
1: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker. Met Christophe van Dam.
2: I Want to Break Free werd geschreven door bassist John Deacon en het was de tweede single release uit het album The Works van Queen. De kitscherige videoclip opent met beelden van een typische Engelse volksbuurt en was een parodie op de Britse televisieserie Coronation Street, met elk bandlid verkleed als een personage uit het programma. Het idee om zich tot karakteristieke huisvrouwen met stofzuiger en krulspelden in het haar te transformeren werd later toegeschreven aan Roger Taylor. Het Engelse en bij uitdijing Europese publiek wist de humor in de videoclip wel te waarderen. In Amerika was de reactie evenwel minder enthousiast. Queen werd er bekritiseerd als een bende homo's en travestieten met een slechte invloed op tieners. De videoclip werd in de States nauwelijks gespeeld op muziekzenders. Dat had echter geen invloed op de verkoop van de single en het album. Ondanks de controverse haalde het nummer I Want to Break Free van Queen wel een 22e plaats in Amerika.

Intussen hier even kijken wat er vandaag in 2001 op nummer 1 stond. Wel, Let Me Blow Your Mind is een nummer van de Amerikaanse rapster Eve, samen met Gwen Stefani. Het nummer werd een enorme internationale hit. In de Verenigde Staten haalde het de tweede plaats, in Groot-Brittannië nummer 4 en bij ons in Vlaanderen zelfs de nummer 1 in de Ultratop 50. In het Belgische jaaroverzicht van 2001 eindigde het op plaats 18. Dus voilà, dit stond vandaag in 2001 op nummer 1.

Als je houdt van muziek uit de jaren 70, dan heb ik goed nieuws. Zo dadelijk niks anders dan dat. Allemaal muziek uit de jaren 70. Daarna zijn ook 80s at 8 en 90s at 9. En vanavond is er ook nog het Zoldereiland met Luc van Tielt. Maak er een fijn weekend van en heel graag tot volgende week.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september. Bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
3: Radio Zuidrand, 70s at 7.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
0: It is R8.

0: Dit is Radio Zuidrand.
1: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
2: Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
0: 90s at 9.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Het Zoldereiland met Luc van Tielt.

hey, welkom in het Zonneiland. James Morrison was dat met The Only Night. En het is wat geweest de afgelopen weken, want wij zijn grootouder geworden. Ja, ja. En er is op het laatste moment zo wat een en ander op ons afgekomen dat we niet voorzien hadden. Zelfs het voortbestaan van dit radioprogramma stond even op de helling. Maar dat gezegd zijnde, alles is nu op zijn pootjes terechtgekomen. Hier is Hugh Lewis in the News. Do you believe in love?

Close To Me was dat van The Cure. En die had mij bijna te grazen, want hij was eigenlijk al gedaan een beetje op voorhand. Alvorens ik mijn tekst eigenlijk had een beetje ingestudeerd. Niks aan te doen, en het kan ook zijn dat hij vorige week al in het programma zat. Maar dat was ook wel in een beetje hectische omstandigheden gemaakt. Zoals ik daarnet al zei tijdens mijn intro. Maar niet getreurd, hier is Sunnyside Up met Keep On Singing.

Ja, ja, het heeft wel iets, die Britse 60s muziek. Ik zou er eigenlijk heel de avond naar kunnen luisteren. Maar dat gaat niet, want we maken een radioprogramma en dat moet gevarieerd zijn, uiteraard. Manfred Mann was dat uit 1966 en You've Got To Go, Go Now. We gaan even op de Vlaamse tour en dat doen we met Mama's Jasje. Hier zijn ze met Als de Dag van Toen.

muziek van Star Sailor was dat en Tell Me It's Not Over. En geloof het of niet, maar dat cd-album stond al sinds 2009 bij mij thuis in de rekken. En helemaal ingepakt, nog in de folie zelfs. Toen ik van de week een beetje aan het opruimen was en ook het programma aan het samenstellen was, viel mijn oog op dat album. En ik had zoiets van, tiens, dat heb ik precies nog niet gehoord. En wat voor een schitterend album. Ik dacht bij mezelf, dat moet meteen in het radioprogramma. Dat gezegd zijnde, hier is in een dagvliegje uit 1985. Princess and Say I'm Your Number One.

What Can I Say was dat van Bas Skaggs uit 1977. En de man die mag gerust het buitenbeentje van de Amerikaanse singer-songwriters genoemd worden. Hier is er nog eentje uit de 70s van de OJ's en Black Stabbers.

Chocolate Cake, een nummer van Crowded House uit begin jaren 90 was dat. En we blijven nog even hangen in de jaren 90 met een nummer uit 1997 van Texas. En ik vind het persoonlijk een van de betere nummers dat deze Schotse band ooit gemaakt heeft. Hier zijn ze met Black Eyed Boy.

een Nederlandstalig nummer van bij ons en eentje van de Noorderburen. Zo doen we dat, of dat trachten we toch te doen. Rob de Nijs was dat uit 1983 met Bo. En we blijven nog even in de eerste helft van de jaren 80. Hier is een nummer van Bryan Adams uit zijn beginperiode. 1981 moet dat geweest zijn. Lonely Night.

One Eyed Affair van Spargo. Een nummer uit begin jaren 80 was dat. En ik zie dat het eerste deel van het Zoldereiland weer stilaan op zijn einde loopt, want we naderen de klok van 11 uur. Ik heb er nog eentje voor u van Electric Light Orchestra en eentje van Shocking Blue uit de 70s. Graag tot straks voor het tweede deel van het Zoldereiland.

0: sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Het Zoldereiland met Luc van Tielt.

eerlijk toegeven, het lijkt een beetje op babytaal. De do-do-do, de da-da-da van de Police. Maar een gigantische hit in 1980. Welkom in het Zoldereiland, deel 2 met Luc van Tielt. Ik mag u nog bezighouden tot de klok van 12 uur met muziek uit mijn eigen collectie. Zoals deze van Elton John en Rocketman. MUZIEK

Ja, ja, een nummer van Pau Michiels. En zoals ze bij ons zeggen, er de kantjes van aflopen. Want het is toch al een speciale tekst als je het mij vraagt. Females was dat uit 2001, na zijn Soul Sister periode. En is er nog een die er graag de kantjes van afloopt? Ik heb het over Prince en Money Don't Matter To

Tangled in Love, een nummer van Eric Clapton. Terug te vinden op het album Behind the Sun uit 1985. Hier is er eentje van bij ons, van Clouseau van eind jaren 90. Ik, jij, hij of zij.

Een veel opduikend nummer in allerlei topduizenden en tophonderden en jaaroverzichten. Maar het is en blijft een steengoed nummer. Brian Ferry was dat met Let's Stick Together uit 1976. We gaan naar 1997 en dat doen we met John Fogerty. U kent hem nog wel van Creedence Clearwater Revival destijds in de jaren 60 en 70. Hier is hij met Blue Boy.

Daughter of the Night, de nummer uit het soloalbum Havana Moon van Carlos Santana uit 1983. En zo zie je maar dat ik hem er altijd links of rechts wel ergens in verstop. Ons volgend nummer is van Bros. En zij hadden een gigantische hit in 1988 met When Will I Be Famous? Maar die gaan we niet draaien. Dit is een nummer uit hun comeback album uit 1991. En Leave Me Alone.

Dreaming, een grote hit voor Cliff Richard was dat in 1980. Hier is er nog eentje van bij ons uit 1992. Een nummer van Gorky, toen ze nog Gorky noemden met een I en niet met een Y. Want dat was in het begin zo toch voor hun eerste twee albums. In elk geval I of Y, hier zijn ze met Lieve Kleine Piranha.

Nog eentje van Janet Jackson was dat met When I Think of You. En daar straks hadden we al solowerk van Paul Michiels. Dan is het nu de beurt aan Jan Leijers, de andere helft van Soul Sister. Hier is hij met Believers.

0: Zo, dat was het weer, het Zoldereiland voor deze week. Ik ben er graag terug volgende week met een nieuw Zoldereiland. Tot volgende week. Hier is nog Rick Astley.
1: Dit is Radio Zuidland, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.